0: zijn.
1: Dat de echte voet.
0: Slag dat ding.
2: Hak en ei.
0: Slag dat dik te liggen.
1: OGBC.
3: This is Flop Radio.